grote solot de NBC, de nou de roodhaas, en kussie David McIntyre. Hoe je ziet, zes getoond, nu ze arrestie, horelia, ze doen ze neke. Nu nanetant die horelia de suwasa. Kabanot, niet solot in het ritraat ga. Denne zoont line, denne voices conference, nu as is kidney wilt ha, tu lot haalt ha. John Prince Albert Plaza 88. Koot la roet aasi, ja niet raad ga, nu ga ik je eist kien in saan, de ring of fire saan, til ik kwaas de Northern Ontario, de Wapiskat, First Nation, je gaan, als ik een ouder, de saan, de ring of fire, nu ja, dat is heel je in Ontario, mind je basi, nu wel oest niet in, part 1 doet aasi, je hotte nu wel oest niet saan, goed riet raad ga ik, part 2, nu ga ik je was tien ule, begaan, dit is not leasing, je update nu heel groot zien. Kut die dahon in wet is nu hab geast chu gene die dahon er sie echt in basi chu temperatures environment canada but agar nu hab geast hinole ja massi nu alles sense tun zene ges salot in NBC den hon ihr rot ic David McIntyre who she see.